0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: feest in Brugge met het titelvering van Club Brugge met duizenden supporters op de Brugse markt in de felle zon.
1: De reden waarom dat weer zin. Eerst daar dat allemaal, maar die tweede ster!
0: De hulpdiensten hadden opgeroepen om goed te smeren en water mee te brengen. Maar omdat sommigen daar al uren stonden, is de brandweer water komen vernevelen om hen te verkoelen. Bij de zware bedrijfsbrand in Toebeke is ook asbest vrijgekomen. Mensen in de buurt moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. In Lembeek bij Halle is ook een kunstenfestival stilgelegd. De bezoekers zijn naar huis gestuurd. De kust heeft zijn beste Pinksterweekend in 5 jaar achter de rug. Er waren 450.000 dagtoeristen en er zijn ook meer dan 500.000 overnachtingen geteld. Vorig jaar was er nog een derde minder. In Oostende is het zomerdrukteplan een tijd lang geactiveerd om het verkeer vlotter te laten verlopen. En er was ook politie op het strand, maar nergens liep het uit de hand. De uitbraak van het ebola-virus in Congo is extreem ernstig en complex. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. De situatie zal mogelijk eerst nog verslechteren voor er verbetering komt, zegt hij. Ook Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat deze variant momenteel moeilijk te bestrijden is en vaccins van de vorige variant nauwelijks helpen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat deze week zelf naar Congo. Er is nu ook een meisje van 15 opgepakt in Frankrijk nadat daar in Rennes een tiener dood is gevonden. Eerder was er ook een verdachte van 16 opgepakt. Het slachtoffer is een jongetje van 11. Hij lag aan de oevers van een rivier in bosrijk gebied met een natte handdoek strak rond zijn nek. En de Noor Per Hagenes heeft de Antwerp Port Epic gewonnen. De renner van Visma Lise Bike sprong in de slotkilometer weg uit een groepje van 9. Dries de Bond was de eerste Belg op een derde plaats. Het blijft zacht met minima rond 16 graden. Daarna een tropische dinsdag, maxima rond 30 graden. In de Kempen zelfs iets meer. Woensdag en donderdag blijven zonnig, maar wel iets minder warm. Een graad of 28. Daarna stijgt de kans op regen of buien.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: The next train will be leaving from platform 1.
6: U luistert naar West Express
7: met Mike West.

Welkom in een nieuwe aflevering van de West Express. We begonnen vandaag met The Temptations and the way you do the things you do. Doe de glazen vol en blijf erbij voor het komende uur West Express. Beste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Leo Sayer.

0: You Are So Beautiful and Chic. Zo dadelijk ben je terug met een oude van de Four Tops. Maar eerst nog tijd voor...
1: Tijd voor een...
2: Oude

0: Ondertussen is het weer tijd geworden voor
1: de instrumentale van het eer.
0: En die komt van Herb Alpert en de Tijuana Brass. De Tijuana Taxi.

0: En must let the show go on. Je hoorde het lang vervlogen tijden, de Three Dog Nights. Ook Nederlandstalig wordt niet vergeten in de West Express.
1: Ik weet nooit die eerste ontmoeting.

0: De VS hebben Iran toch opnieuw aangevallen in het zuiden. Nochtans leek een vredesakkoord dichtbij tijdens gesprekken in Qatar. Dat overleg gaat ook verder, zegt Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio. Hij zegt nog altijd dat de straat van Hormuz op de een of andere manier zal openen. De brandweer, bestuurders van de openbaar vervoer en bewakingsagenten zullen binnenkort bodycams mogen dragen. De federale regering heeft een voorontwerp daarover goedgekeurd. Het zijn allemaal beroepen die de laatste jaren vaker met geweld te maken hebben. Bodycams moeten afschrikkend werken, maar ook achteraf duidelijk maken wie de daders zijn. Er is een aardbeving geweest in het noorden van Chili. De beving had een kracht van 6,9. Het epicentrum lag in de buurt van een stad in een woestijn. Er is voorlopig geen melding van schade of slachtoffers. In Sydney in Australië zijn tientallen drones neergestort in de haven tijdens een droneshow. Niemand raakte gewond, al vielen enkele drones wel net naast enkele arbeiders. De komende shows deze week zijn geannuleerd. Alles samen vielen 90 drones in het water, omdat er plots iets veranderde in de radiofrequenties van de drones. Maar het zou niet met opzet gebeurd zijn, zegt de organisatie. Christos Tsolis is uitgeroepen tot speler van het afgelopen voetbalseizoen. De Griek van Club Brugge had meer dan een vijfde van de stemmen achter zijn naam, net voor zijn ploegmaat Hans van Aken. Hij is vereerd en trots en het is een trofee voor de hele club, zegt hij.
1: I'm very proud to play for Club Brugge, like I say, in the past. It was an amazing feeling this year. We had the trophy and about my future, we'll see. So very early to think about that.
0: Tsolis speelde een uitzonderlijk seizoen bij Club Brugge met de titel als bekroning. Mogelijk verlaat die club voor 30 miljoen euro of zelfs meer. De spelers van Club Brugge waren gisteravond op het gala in Antwerpen trouwens ingevlogen met een helikopter. Net daarvoor hadden ze met duizenden supporters gevierd op de markt in Brugge. Ook vandaag zomers warm tot 32 graden. Het blijft de hele week zonnig, morgen wel een paar graden minder heet.
2: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
3: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
4: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
2: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
3: Dat is al wel een keer de moeite.
5: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
6: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
5: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
6: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
5: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
6: Inderdaad, AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzengalmaarde.be.
5: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
7: De beste muziek
5: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
10: Hey.

Dinsdagochtend hier bij Radio Memory. De ochtendshow en onze discobal mocht direct zijn hoofdrol opeisen. Want hij werd opgeblonken door mijn charmante assistente. Niemand anders kan dat beter hoor. Nee. Welkom erbij.

Hello World. Je hebt ook gisteren zo genoten van dat lekkere weer. Wel, vandaag doen we dan nog een... Waarom niet een dagje bij? Gisteren lekker lang rondgesluierd op de jaarmarkt in Heerlen. Een heel gezellige jaarmarkt, moet ik zeggen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook

0: Drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depov.be. Depov wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
1: Radio Memory. Goedemorgen.

zijn er, Bas. En die is al te zingen van Gotta Go Home. We zijn pas 20 minuten bezig. Ja. Nee, dat gaan we niet doen. Ja, gisteren, de jaarmarkt. En bent u ook langs geweest bij ons? Op de stand van Radio Memory. Een en al gezelligheid. Straks Lou Bega en Mambo Number 5. Bedankt dat u weer ons kiest om wakker te worden. Om de dag goed te beginnen met een feel-good moment. Met nu Kim Wilde en Cambodia. Hey.

laatste dat ik nog vertelde over gisteren. We voelden ons een beetje in de minderheid. Mijn naamgenoot, Yves en ik. En al die vrouwen van Radio Memory. Ja, ja, het was even een rare gevoel. Meestal is dat in de radiowereld juist omgedraaid. Maar ja, wij zijn Radio Memory.

Mr. Know-It-All. Wil ik niet zijn. Absoluut niet. Want dan moet je echt een genie zijn. Dat ben ik niet. Tina Turner, die komt ook nog aan met...

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je.
0: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

Ik wil je niet kwijt zijn. I don't wanna lose you. Dat is ook waar, ik wil jullie niet kwijt. Ik wil dat jullie altijd met mij wakker worden en opstaan met een gevoel van, ja, roep het maar uit. Voilà, zo moet dat zijn en zo start je je dag. En dan kan

0: de VS hebben Iran toch opnieuw aangevallen in het zuiden. Nochtans leek een vredesakkoord dichtbij tijdens gesprekken in Qatar. Dat overleg gaat ook verder, zegt Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio. Hij zegt nog altijd dat de straat van Hormuz op de een of andere manier zal openen. De brandweer, bestuurders van de openbaar vervoer en bewakingsagenten zullen binnenkort bodycams mogen dragen. De federale regering heeft een voorontwerp daarover goedgekeurd. Het zijn allemaal beroepen die de laatste jaren vaker met geweld te maken hebben. Bodycams moeten afschrikkend werken, maar ook achteraf duidelijk maken wie de daders zijn. Er is een aardbeving geweest in het noorden van Chili. De beving had een kracht van 6,9. Het epicentrum lag in de buurt van een stad in een woestijn. Er is voorlopig geen melding van schade of slachtoffers. In Sydney in Australië zijn tientallen drones neergestort in de haven tijdens een droneshow. Niemand raakte gewond, al vielen enkele drones wel net naast enkele arbeiders. De komende shows deze week zijn geannuleerd. Alleszamen vielen 90 drones in het water, omdat er plots iets veranderde in de radiofrequenties van de drones. Maar het zou niet met opzet gebeurd zijn, zegt de organisatie. Christos Tsolis is uitgeroepen tot speler van het afgelopen voetbalseizoen. De Griek van Club Brugge had meer dan een vijfde van de stemmen achter zijn naam, net voor zijn ploegmaat Hans van Aken. Hij is vereerd en trots en het is een trofee voor de hele club, zegt hij.
1: I'm very proud that I played for Club Brugge, like I said in the past. It was an amazing feeling this year. We had the trophy and I bought my future. We will see so very early to think about that.
0: Tsolis speelde een uitzonderlijk seizoen bij Club Brugge met de titel als bekroning. Mogelijk verlaat die club voor 30 miljoen euro of zelfs meer. De spelers van Club Brugge waren gisteravond op het gala in Antwerpen trouwens ingevlogen met een helikopter. Net daarvoor hadden ze met duizenden supporters gevierd op de markt in Brugge. Ook vandaag zomers warm tot 32 graden. Het blijft de hele week zonnig, morgen wel een paar graden minder heet.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

discobal was weer lekker aan het schitteren. Opgepoetst door mijn charmante assistenten tijdens het nieuws en het weer. Hier bij Radio Memory. Maar ik heb nog meer van die disco-momentjes vandaag. Straks Jimmy Bohorn. Met die heerlijke spank. Nou komt er nog meer aan. Rickje en Bobby. Ook een knuffelmomentje. Dat gaan we zeker doen straks.

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor

0: €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Erik de Valk.

had je een knuffelmomentje beloofd? Wel, lekker genieten. Billy Joel en Hannes T. met Radio Memory. In de ochtendshow. Ja! Straks Olivia Newton-John die eraan komt. En ook de nieuwe van Jordi van Hets. Ja! Yeah. She's so awesome. Billy Ocean!

bepaalde mensen hebben daar wel herinneringen aan. Die Physical van Olivia Newton-John. Al was het van de clip misschien. Straks een moment met Dani Fabri. Maar eerst de nieuwe Jordi Bonnet. En wat een nieuwe. Oh, wat een mooi nummer. Niemand mag aan.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
4: Goedemorgen. Come on.

in de ochtendshow. Eens kijken welk momentje ik heb voor jou met Danny Fabri. Wel, hij komt eraan zo dadelijk. Maar eerst nog de love song van Extreme en Julien Clerc. Elle voulait que je l'appelle.

mengen met de andere Extreme. Dit was de dansbare Extreme groep. En Love Song. Bedankt dat hij er weer bij was de ganse ochtend. Morgen doen we dat opnieuw natuurlijk. En nu nog een moment met Danny Fabri. Tot morgen. Ik zag je daar toen staan.

0: van 17, die gisteren was beland in het kanaal van Willebroek, is overleden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar dus overleden. Het is nog altijd onduidelijk hoe hij precies in het kanaal is beland. Het parket is een onderzoek gestart. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Door een speciale ademhalingstechniek kon hij een noot bijzonder lang aanhouden. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones en Miles Davis. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij is 95 jaar geworden. En rode duivel Romelu Lukaku wil nog doorgaan tot het WK van 2030. Dat zegt hij in een interview in het Nieuwsblad. De voetballer herstelt nog van een heupblessure, maar hij zegt zich weer fitter te voelen en hoge sprintsnelheden te halen. Lukaku noemt het onrealistisch om al mee te spelen in de openingsmatch van de Rode Duivels. Hij werkt stap voor stap aan zijn terugkeer en gelooft dat hij later in het toernooi wel iets kan betekenen. Het is opnieuw zonnig en warm vandaag tot 31 graden. Ook de volgende dagen nog zomers en droog, maar wel met iets meer wolken. Het wordt dan nog hoogstens 28 graden.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memories hitschijf van de week.

0: dag begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen.
1: Yeah.
0: En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

thinking how you did me wrong, and I grew strong.

Goedemorgen, we zijn ondertussen dinsdag geworden. En de deur is van de morgen zo'n beetje open gegaan van de ochtend vroeg. Met een beetje ambiance van de Hermes House Band. And I will survive. Ja, we gaan deze dinsdag ook wel overleven, daar ben ik zeker van. En zeker met deze van Mr. Billy Idol. And the Eyes Without a Face.

Even Slow Down met dit van Billy Joel en An Innocent Man. Ja, is zo onschuldig als die groot is. En we gaan er nog een grote onschuld aan toevoegen. Heb ik het natuurlijk over die van Forky en hij heeft het over Anja. MUZIEK

Inderdaad, je moet hem niet meer gaan voorstellen. Het was Chris Andrews en The Who It Concerns. En het is nog een leuke. Maar we gaan het tempo nog ietsje gaan opdrijven op deze dinsdag. Met de Bastille en de Pompeii.

om beperkt lekker te maken. Gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

beetje uitblijft met die Fields of Fire of al die vuurhaarden in al die natuurgebieden. Ik moet er niet van weten. Het was er eentje van Big Country. En we gaan een beetje mega romantisch gaan doen hier op deze dinsdag in de ochtendkroeg. Ach ja, waarom niet? Doen we samen met Christophe en hij heeft het nog steeds over zijn Aline.

En iedereen begon massaal te bellen naar 797204. Geen probleem in België, maar in Nederland bestond dit nummer wel. En die meneer was daar niet meer gediend. Het was even terug in het eind met deze van Wiltura. Nu tijd voor Reggie en Laura Tesoro met Hey, You Bound to Be Ya.

Ja, we keerden even terug naar 1994 met deze van de Capella, You Got To Let The Music. Het was een van die belangrijkste platen uit de dance scene in de jaren 90. Werd zo'n beetje overal gedraaid en werd enorm goed gesmaakt, deze Capella. En dit ook, deze Anne-Marie en de featuring Shania Twain. En ze mag er opnieuw beginnen met een healthy, ja.

0: was nog L. Stewart met On the Border. En daarmee gaan we ook de deuren dicht toe van onze ochtendkroeg. Hier voor deze dinsdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen is een nieuwe aflevering. Vooral op je favoriete radio. En nog veel luisteren bij de volgende collega's.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijgen nog DJ Lashes met die Beautiful Liar. Tot morgen.

0: Een jongen van 17 die gisteren was beland in het kanaal van Willebroek is overleden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar dus overleden. Het is nog altijd onduidelijk hoe hij precies in het kanaal is beland. Het parket is een onderzoek gestart. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Door een speciale ademhalingstechniek kon hij een noot bijzonder lang aanhouden. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones en Miles Davis. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij is 95 jaar geworden. En rode duivel Romelu Lukaku wil nog doorgaan tot het WK van 2030. Dat zegt hij in een interview in het Nieuwsblad. De voetballer herstelt nog van een heupblessure, maar hij zegt zich weer fitter te voelen en hoge sprintsnelheden te halen. Lukaku noemt het onrealistisch om al mee te spelen in de openingsmatch van de Rode Duivels. Hij werkt stap voor stap aan zijn terugkeer en gelooft dat hij later in het toernooi wel iets kan betekenen. Het is opnieuw zonnig en warm vandaag tot 31 graden. Ook de volgende dagen nog zomers en droog, maar wel met iets meer wolken. Het wordt dan nog hoogstens 28 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

0: We built this city of rock and roll. Ja, lekker, lekker. Jazz en Starship, lieve vrienden, terug op de radio.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom.

Zoals ik altijd zeg, Donna maakt nog geen summer, geen zomer, maar... Wel wezenloos lekker als je weer lekker terug wordt zingen in de show. Vrienden, wat is het heerlijk. We zijn weer een onderdeel van, juist, de fotografische werkjes uit een grijs verleden.

goed. Ja, houd de zender een beetje in de gaten vandaag. 0 dB, hè? 100% luisterrijk. Goed zo. Delegation en put a little love on me. Dit is de Middle of the Road Show. Wereldwijd. Met muzikale hoogstandjes en een grijs verleden. En zometeen een fijne van achter de kut.

Het nieuwe jaar begint meestal op 1 januari. Hè? En welke maand er daarna komen, is dat er een grote verrassing. Is gebleken. Is gebleken. Ja. Nou. Het groepje heet Pilot January in the middle of the roadshow. Ik heb even rondgebeld, maar ze is al jaren niet meer bereikbaar. Ze is nergens meer te vinden. Zelfs niet in de Friese polder. Waar gaat het over?

0: Het moet nou toch niet gekker worden.
1: Kopje koffie, glazen wasser.
2: Nou, dat sla ik niet af, man. Nee.

0: geweest. En het was geen Litouwers. Haha, zou die willen, hè?
1: New York!
0: Frankie, Frankie Boy, Frankie Sinatra, New York, New York. Geweldig. En ook een fijne van achter de keuken gedraaid in de Middle of the Road Show. Elsje is alleen. Nog steeds, al jaren. Ze is nooit aan de man gekomen. Het nummer was van Rook Williams. En dit is voor jou, Galaxy Lynn.

Stefas en de rest van de clubs. De Beatles, de Beatles, John Paul, George en Ringo. Hey Jude, in the middle of the road show. Ja, dat nummer duurt 8 minuten. En de BBC die zei in die tijd, dat is te lang. Dat gaat niet op de radio, jongens. Want zeg, gemiddeld zo 4 minuten, dat is max. Dat is max. Meer doen we niet. Oké, vooruit. Nou, wij doen het ineens. Wij doen het eveneens zo. Vrienden, dit is de middel van de roadshow. Fijn dat je erbij bent. Via lange palen en digitale kanalen. Lekker elke dag om deze tijd. De middel van de roadshow. Street music, the bang.

En A Man's World. Nou, zeg maar liever A Mad World. Op dit moment. James. James Brown. Ach, grote sterren zijn weer onder contract in de middel van de roadshow. Dat is zo lekker, hè? Dat is zo lekker. Ze komen ook allemaal spontaan. Virtueel weliswaar, maar goed. Zoom het in voor jou. Alan Folio 1979. Allereerst Earth, Wind and Fire.

0: Probeer dat maar eens even in de voice.
1: No.
0: Lukt je niet? De Middle of the Road Show heeft vandaag een totaal groot 70's gehaald. Omdat het toen zo lekker was, waarschijnlijk. Ja. We lopen hier een drietal stagiaires rond en ze horen hun oren uit. Ah, hun zijn wat jonger. Hun zijn wat jonger. Ze denken, oh, wat maken ze toen toch een mooie muziek ook. We Belong to the Night was het Meatloaf-vrouwtje Ellen Foley. Kennen we dit toch? Absoluut, jazeker. Wie is er niet groot geworden van mijn leeftijd? Met de Partridge Family. Leuk, hè? Shirley Jones en David Cassidy. Met Breaking Up, It's Hard to Do.

Michel. Het is al jaren niet meer onder onze bodem eigenlijk. De echte bodem. En er ligt nog steeds te wachten op de centen die ooit zal mogen. En hebben moeten ontvangen van Frank Ferien. Ja, alright, die boy. Gotta go home. Een van de laatste in de show. Bonnie M hoorde je in de middle of the road show. Maar er komt zometeen nog veel meer lekkers. Lekker in je toestel blijven. Stay tuned. En I love you. Morgen opnieuw. Middle of the road show om deze tijd.

0: van 17, die gisteren was beland in het kanaal van Willebroek, is overleden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar dus overleden. Het is nog altijd onduidelijk hoe hij precies in het kanaal is beland. Het parket is een onderzoek gestart. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Door een speciale ademhalingstechniek kon hij een noot bijzonder lang aanhouden. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones en Miles Davis. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij is 95 jaar geworden. En rode duivel Romelu Lukaku wil nog doorgaan tot het WK van 2030. Dat zegt hij in een interview in het Nieuwsblad. De voetballer herstelt nog van een heupblessure, maar hij zegt zich weer fitter te voelen en hoge sprintsnelheden te halen. Lukaku noemt het onrealistisch om al mee te spelen in de openingsmatch van de Rode Duivels. Hij werkt stap voor stap aan zijn terugkeer en gelooft dat hij later in het toernooi wel iets kan betekenen. Het is opnieuw zonnig en warm vandaag tot 31 graden. Ook de volgende dagen nog zomers en droog, maar wel met iets meer wolken. Het wordt dan nog hoogstens 28 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Was er eentje van UB40, Red Red Wine op deze dinsdag. Tropisch warm vandaag, 26 mei, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom in een nieuwe aflevering aan tafel met Tony van Beveren. En net voor deze van UB40 hadden we de nieuwe hitsky voor deze week. De nieuwe Yves Segers en allemaal. Tot 1 uur gaan we het gezellig maken hier in Pajottegem-Galmaarden. Met nu Elvis Presley. Maybe I-

beste muziek, je hoort enkel hier bij ons bij Radio Memory. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaak. Doet er niet toe, hè. Radio Memory moet je met je meenemen. We gaan stilletjes aan richting reclame. Gaan we doen met deze van David Guetta en Akon, Sexy Beach. En dan nog een klassieker van John Horton hebben we klaar liggen.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stefanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

was een klassiekerke uit de hitparade van 1962 die we hier van de zolder haalden. Maar hier bij Radio Memory in Pajottenham, Galmaarden. Gerasbergse straat 105 in Galmaarden, daar zijn we gelegen. We draaien de Bluesbusters en You're the One. Dat is een singletrack uit de CD Thriller. We draaien Michael Jackson.

was er eentje van de Poco Loco Gang. En de Poco Loco. We gaan nog één draaien van de bekendste platen van U2. Je kent ze nog wel van Widar, Without You. We draaien Sunday, Bloody Sunday. En daarna draaien we nog Verkrussen met Verkrussen danst net voor.

0: easier. Yes, I know I'm crazy. What are you trying to do, Jean? Ah, sorry. That is my pacemaker. Yes. Bye-bye, Jean. See you over the channel. Yes.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
2: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475-901-3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
3: Ik zie je graag.
1: Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

van de grootste successen was deze van Tour Limited, Let the Beat Control Your Body. En dat is een Italiaanse plaat, hè? Uberto Tozzi en Gloria. Goedemiddag allemaal. Welkom in ons programma. Jullie zijn massaal aan het luisteren en dat doet ons trouwens heel veel plezier, hè?

geweldige discoplaat terug in de tijd. Sylvester, you make me feel. We gaan richting 12 uur. Ik zeg graag tot na 12 uur, dan zijn we weer het meer. Zit je aan tafel, smakelijk eten. We blijven maar op ambiance toeren met Willy Sommers. Zoet, zout en zuur. Graag tot straks.

0: van 17, die gisteren was beland in het kanaal van Willebroek, is overleden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar dus overleden. Het is nog altijd onduidelijk hoe hij precies in het kanaal is beland. Het parket is een onderzoek gestart. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Door een speciale ademhalingstechniek kon hij een noot bijzonder lang aanhouden. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones en Miles Davis. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij is 95 jaar geworden. En rode duivel Romelu Lukaku wil nog doorgaan tot het WK van 2030. Dat zegt hij in een interview in het Nieuwsblad. De voetballer herstelt nog van een heupblessure, maar hij zegt zich weer fitter te voelen en hoge sprintsnelheden te halen. Lukaku noemt het onrealistisch om al mee te spelen in de openingsmatch van de Rode Duivels. Hij werkt stap voor stap aan zijn terugkeer en gelooft dat hij later in het toernooi wel iets kan betekenen. Het is opnieuw zonnig en warm vandaag tot 31 graden. Ook de volgende dagen nog zomers en droog, maar wel met iets meer wolken. Het wordt dan nog hoogstens 28 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054-58-0880 of op www.delijzengalmaarde.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
1: De beste muziek
4: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Tony van Beveren.

was de man uit Aals, namelijk Ambidance met Roekoekoe. Dinsdag 26 mei, iets over 12 uur. Ik neem je mee nog tot 1 uur tot aan Johan de Radioman, want ook hij is er straks bij met zijn programma. En tot die tijd gaan we het gezellig maken hier op deze zonnige dinsdagmiddag, mag je wel zeggen. Een van de mooie singles, André Luhowski en You Raise Me Up.

ook een van de mooie singles van Celine Dion, I'm Alive. We gaan stilles aan richting reclame. Gaan we doen met Bryan Adams, The Summer of 69. En dan nog eentje terug in de tijd van Ned Miller, From a Jack to the King.

0: Who's that?
1: Nobody.
0: I said, who's that?
1: I said nobody.
2: Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966

0: Rakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Een van de grootste successen van Nacht to Nebel. We draaien de Beats of Love hier in ons programma aan tafel met Tony van Beveren. Elke werkdag zitten we hier tussen 11 en 1 hier in Pajottenhem, Galmaarden. De beste plaats op het beste moment, hè. Daar is er eentje terug in de jaren 70. Kees, I was made for loving you. You was made for loving me.

was een van de lievelingsplaten van onze collega Yves. We draaiden Julio Iglesias met Hey. We gaan richting de reclame. De volgende plaat is origineel van Vader Abraham. We hebben ze vandaag meegebracht door Stephen McQueen. En we draaien nog gaan nooit meer van huis.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen. Het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse oldtimervrienden hun Pajotse Dreamcar Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dreamcar Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Deze mannen ken je nog wel van Whenever You Want, Whenever You Need. We draaien een klassiekerke van Status Quo hier op de radio. Aan tafel met Tony van Beveren op stilzaam ten einde. Want ook onze volgende collega is hier al toekomen, Johan de Radioman. Hij is er straks bij tussen 1 en 3 met zijn programma. Ken je deze? De Venga Boys, We Like to the Party.

Formatie uit Nederland was deze nog. Barbarella, we share you up. Was het voor vandaag op deze dinsdag 26 mei tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Zometeen is er Johan de Radioman ook nog veel pret met de komende collega's. Maak er nog een fijne zonnige dinsdag namiddag van. Ben er graag morgen weer bij. Tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. We gaan draaien met deze dame. Eveneens uit Nederland, Vanessa en Sherio. De groetjes en graag tot morgen vroeg ietsje na 11.

0: In Buggenhout in Oost-Vlaanderen zijn verschillende doden gevallen bij een aanrijding tussen een minibus voor schoolverkeer en een trein. Het ongeval gebeurde iets voor 8 uur vanmorgen. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Infrabel bevestigt dat de slagbomen gesloten waren en de rode lichten brandden toen het busje over de overweg reed. Voorlopig is geen informatie vrijgegeven over de dodelijke slachtoffers. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Ook op de E19 is een zwaar ongeval gebeurd. Bij een kettingbotsing zijn 1 dode en 4 gewonden gevallen. Dat gebeurde vanmorgen dicht bij de afrit Sint-Job. Een 7-tal voertuigen is op elkaar ingereden. De snelweg richting Antwerpen blijft nog een tijd lang afgesloten voor vaststellingen en opruimwerken. Verkeer vanuit Nederland neemt beste A12. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. De voorbije dagen was een 50.000-tal mensen geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de omwonenden mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht en in het water van de haven. Het publiek stond gelukkig op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Opnieuw zonnig en warm vandaag, tot 31 graden. Ook de volgende dagen nog zomers en droog, maar met net ietsje meer wolken. Het wordt dan nog hoogstens 28 graden.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancers Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
4: En

26 mei 2026, 11 minuten na 1. Allemaal welkom hier bij Radio Memory, live vanuit Galmaarden. Ben je goed tot en met 15 uur met de mooiste muziekmix. We zijn begonnen met eentje van Gordon. Het is zo weer voorbij. Ja, om 3 uur zal het voorbij zijn wat de uitzending van mij betreft voor deze dinsdagnamiddag. 02-6699-660 mag je voor me. Als je een verkoeld plaatje wilt vragen, doe maar. Je mag ons rust bellen. In the mood for you, Gerard Joling.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de

Hij is ook niet meer bij ons, al een paar jaar geleden van ons heen gegaan. Hij woonde op Linkeroever tot het einde van zijn leven in Antwerpen. Wie verder was dat? Liefde heeft 1000 namen. De volgende zanger is er ook niet meer. Hij zou even oud zijn als mij op dit moment. Hij is ook van de maand december. Michael Jackson, en die zingt over historie.

Dat waren de Gibson Brothers met een non-stop dansen. Als je nu non-stop moest dansen, krijg je het neigwarm, denk ik. Hier plusminus in Gallemaarder is het op dit moment een 28 graden. In de studio waarschijnlijk een klein beetje meer kijk even. 30 graden op de thermometer hier binnen bij de radio. En nu heb ik eentje van Frans Bauer. En die zingt in Duits ook. Ich träum von dich uit de nacht. En wel, ik ook.

wel, beste mensen, een verzoekje dat klaar staat nu, want u hoort het instrumentaaltje. Straks heb ik er ook nog eentje. En het is eentje op vraag van onze Geert uit Beverwaas. En hij vroeg eentje van Marco Schuitmaker voor zijn Vivianneke, de medewerkers en de luisteraars van de radio hier in Galmaren. Anders gezegd Radio Memory. Zaterdagavond.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.
5: Van de 60s tot de 90s. Van de 90s tot nu. En ook Nederlandstalig.
4: Radio Memory.

Dat was een heel bekende DJ, spijt ik me nu ook, een paar jaar geleden van ons heen gegaan, liever gezegd, Avicii met Without You. En we gaan nog altijd even een dansje doen. Get ready for this, van Too Unlimited, en nadien heb ik een verzoekje nog.

En wel, jullie horen het op de achtergrond. Terug een instrumentaaltje. Dat wil zeggen dat ik opnieuw een aanvraagje heb voor jullie. Ons Rooske uit Assen heeft gebracht een plaatje te draaien. En bij haar mag ik altijd kiezen. En het gaat over de romantiek vandaag. Romantica van Dalida. Dat zij opdraagt aan iedereen dat ze kent, de medewerkers en de luisteraars van Radio Memory. Hier komt het.

0: Dat was eentje op aangaan.
1: Mon père, il était violoniste et ma mère était simplement la femme de mon père.
0: Merci, merci, merci Dalida. Dat was eentje op aanvraag, maar jullie kunnen altijd een plaatje aanvragen als jullie willen. Wij gaan dat met veel plezier draaien op het welbekende telefoonnummer 02-6699-660. Als je op de website gaat van de radio, ga je van alle icoontjes zien. De programmatie staat erop, de foto's van de medewerkers staan erop, de algemene informatie, hoe lid worden, hoe reclame maken op de radio, dat staat er allemaal op. Als je niet weet wat doen, even erop gaan. En ook lid worden. Je mag er altijd worden. 20 euro gewoon lid en 50 euro als je erelid wilt worden. En we gaan het eerste uurtje afsluiten, want straks na 14 uur ben ik er terug met deel 2. Het eerste deeltje gaan we afsluiten met Green Green Grass op home van Tom Jones. En dan, soms mogen we een keer zeggen dat we trots mogen zijn op iemand. Trots op jou van Mel Enden.

0: Bij de dramatische aanrijding tussen een schoolbus en een trein in Buggenhout in Oost-Vlaanderen vanmorgen zijn 4 doden gevallen. Het gaat om de chauffeur van het busje, een man van 49, een begeleidster van 27 en 2 kinderen van 12 en 15 jaar. Dat is gezegd door mobiliteitsminister Krukke en bevestigd op de persconferentie over het drama. Op het busje van een school uit het buitengewoon onderwijs in Buggenhout zaten 7 leerlingen. Het blijft een raadsel hoe het ongeval is kunnen gebeuren en of het om een menselijke dan wel technische fout gaat. Volgens Infrabel waren de slagbomen gesloten en stonden de lichten op rood toen het busje de sporen overstak. Het gaat om een van de zwaarste ongevallen aan een overweg ooit in ons land. Op de E19 is vanmorgen een zwaar ongeval gebeurd. Bij een kettingbotsing zijn 1 dode en 4 gewonden gevallen. Dat gebeurde iets voor 8 uur in de ochtendspits dicht bij de afrit Sint-Job. Een 7-tal voertuigen is op elkaar ingereden. De snelweg richting Antwerpen blijft nog een tijd lang gesloten voor vaststellingen en opruimwerken. Verkeer vanuit Nederland neemt best de A12. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. De voorbije dagen was een 50.000-tal mensen geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is de druk afgenomen. Een groot deel van de omwonenden mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. En in Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht en in het water van de haven. Het publiek stond gelukkig op veilige afstand, maar volgens Australische media is het een wonder dat niemand is gewond geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Opnieuw zonnig en warm vandaag tot 31 graden. Ook de volgende dagen nog zomers en droog, maar met iets meer wolken. Dan halen we nog hoogstens 28 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs, hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: De beste muziek
4: hoor je hier.
7: Radio Memory.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
4: Johan de Radioman.

Dat was er eentje van Chic & Stevens om deel 2 van de mooiste muziekmix voor deze dinsdag 26 mei bij Radio Memory te beginnen. You Drive Me Crazy. 0266-99660 is het welbekende telefoonnummer van onze studio. Als je een warm plaatje wilt aanvragen of een afkoelerke, dan mag ook iets zijn met rode wijn. Drink rode wijn. Dat kan je eventueel vragen. Ik ga dat misschien draaien. Zelf je naam is mooi, is eentje van Henk Westbroek.

Dat was er eentje van Adamo Salvatore, Femme aux yeux d'amour. En nu heb ik eentje van Eike en Tina Turner en die vragen mij op te pikken. Pick me up.

0: onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Wel, als je naar buiten kijkt, schijnt hem. De zonneschijn, de zon schijnt. Het was ook de titel van een liedje van Jerry Blondel, Zonneschijn. En nu heb ik voor jullie iets klaarstaan, een soort megamix. Ik heb het persoonlijk nog niet gehoord, dus het is de eerste keer dat ik het zal horen van Tim Tesley. Een megamix van Roy Orbison uit het jaartal 2015.

Dat was Khaled met Aisha. En daar straks heb ik even beginnen meezingen. Drink rode wijn en vergeet al je zorgen. En de rest ga ik niet meer zingen, want anders gaat het beginnen regen. Het is misschien mooi dat het mag regenen, maar we gaan dat liedje toch een keer op je loslaten. Het is eentje van Joe Harris. En daarna is de reclame gevolgd door She van Elvis Costello.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goedemiddag.

Dat was Michel Sardou met La Domenico. En we naderen langzaam het einde van de mooiste muziekmix voor deze dinsdagnamiddag. Ik heb er nog 1, 2, misschien 3. If You Had My Love van Jennifer Lopez. Dan hoop ik dat mijn buurman van de caravan aan het luisteren is. Want die is vanuit van de zanger die ik nu ga noemen. Michael Bennett met We Will Meet Again. Dat gaat voor mij volgende week maandag zijn. En als we dan nog een beetje tijd over hebben, gaan we samen een biertje drinken, samen met Johan van der Meer. Veel plezier met de collega's en tot volgende week. Tadaa!

0: In het onderzoek naar het geweld van zondag op de kustram in Den Haan zijn twee nieuwe verdachten opgepakt. Het gaat om twee jonge mannen van 19. Gisteren werd al een 18-jarige gearresteerd. Ze worden alle drie voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Naar een vierde verdachte wordt nog gezocht. Bij het incident raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. Een groepje jongeren zat eergisteren zonder ticket op de tram en controleurs wilden hen een boete geven. De situatie escaleerde tot een vechtpartij. Er is vanmorgen nog een dodelijk ongeval gebeurd naast de ongevallen aan een overweg in Buggenhout en de kettingbotsing op de E19. In Lokeren is een fietser overleden, ook op een spooroverweg. De fietser werd daar aangereden door een tractor. In Turnhout, in de provincie Antwerpen, is ingebroken in een goudwisselkantoor. De daders konden 4 grote kluizen openslijpen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is meegenomen. De schade aan het kantoor is groot. De politie doet vaststellingen ter plaatse, het onderzoek loopt. Vandaag is de warmste 26 mei ooit gemeten. Het record van 29 graden is verbroken. Dat dateerde van 1985. Warmterecords komen steeds vaker voor. Zo breken we deze eeuw gemiddeld 9 keer vaker warmterecords dan koude records. Het is dus een tropisch warme dag met temperaturen tot 32 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het helder en droog bij minstens 16 graden. Morgen wat meer wolken en tot 26 graden. Donderdag opnieuw volop zon bij maximaal 28 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 2:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis. Dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en De Jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.

0: er komt niks, er komt.
1: Ah ja, die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck. Daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
2: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvk.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
3: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
4: Hij is er.
5: Hij is er.
4: De Radio Memory App.
5: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
4: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
7: Goedemiddag.
8: You can't touch this. Can't touch this.

0: In het onderzoek naar het geweld van zondag op de kustram in Den Haan zijn twee nieuwe verdachten opgepakt. Het gaat om twee jonge mannen van 19. Gisteren werd al een 18-jarige gearresteerd. Ze worden alle drie voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Naar een vierde verdachte wordt nog gezocht. Bij het incident raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. Een groepje jongeren zat eergisteren zonder ticket op de tram en controleurs wilden hen een boete geven. De situatie escaleerde tot een vechtpartij. Er is vanmorgen nog een dodelijk ongeval gebeurd naast de ongevallen aan een overweg in Buggenhout en de kettingbotsing op de E19. In Lokeren is een fietser overleden, ook op een spooroverweg. De fietser werd daar aangereden door een tractor. In Turnhout, in de provincie Antwerpen, is ingebroken in een goudwisselkantoor. De daders konden 4 grote kluizen openslijpen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is meegenomen. De schade aan het kantoor is groot. De politie doet vaststellingen ter plaatse, het onderzoek loopt. Vandaag is de warmste 26 mei ooit gemeten. Het record van 29 graden is verbroken. Dat dateerde van 1985. Warmterecords komen steeds vaker voor. Zo breken we deze eeuw gemiddeld 9 keer vaker warmterecords dan koude records. Het is dus een tropisch warme dag met temperaturen tot 32 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het helder en droog bij minstens 16 graden. Morgen wat meer wolken en tot 26 graden. Donderdag opnieuw volop zon bij maximaal 28 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
1: Stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: Beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
6: Dit is Radio

bommen. En inderdaad, er worden tegenwoordig veel te veel bommen gelost op onze moeder aarde met allemaal die oorlogen hier op onze aardbol. De Buckethead en de bom. Maar het gaat wel misschien een leuke bom worden op gebied van muziek deze komende twee hete uren van deze driver's seat. Want ja, het is dus nog altijd bakken en braden buiten. Maar ik heb Randy Newman en Paul Simon met de blues klaarstaan. En deze Amazulu, too good to be forgotten.

Kelly Family mocht ook zeker niet ontbreken hier op deze dinsdag met The Children of Kosovo hier in deze driver's seat. Deze combinatie die werd ook mogelijk gemaakt in januari 1987. George Michael dan deed dit duetje met Aretha Franklin. En het was trouwens ook voor George zijn eerste Grammy Award voor Best R&B Performance by a Duo or Group with Vocal. Hier is I Knew You Were Waiting.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

heel trots mochten op zijn. En dat was ook wel duidelijk te merken bij optredens bijvoorbeeld. Op Tien om te zien waren heel wat meisjes, tienermeisjes en tienerjongens, bijna flauw vielen van de emoties. Get Ready en Deep. En dat mocht ook wel gezegd worden van deze groep uit de jaren 80. Britse synthpop van de bovenste plank door Annie Lennox en David A. Stewart. Het werd fantastische muziek. Ook wanneer Annie Lennox later solo ging, maakte zij ook nog topplaten. Maar willen we nog eens even teruggaan naar die mooie 80's. Met deze Eurythmics en When Tomorrow Comes.

0: Wat een prachtig duet. Perry LaBelle en Michael McDonald, On My Own. Eventjes genieten van die gouden tijden hier bij Radio Memory. En misschien mag je ook wel van een bepaald weetje genieten. Iedereen krijgt op zijn job wel eens een onverwachte vraag. Maar wat kinesist Alexander de Laat onlangs meemaakte, was op zijn zachtst gezegd uitzonderlijk. De vraag kwam van Jonas Spruit en hij is de dierenarts van Zo Antwerpen. Wil jij helpen met de behandeling van gorilla Fendi? En voor Alexander was het antwoord meteen duidelijk. Ja, natuurlijk wil ik dat met veel plezier doen. Hij is namelijk ook een van de sterke mannen achter Kine Plus, met kinesistenpraktijken in Wilrijk en Schoten en werkt daarnaast voor Padel België en Tennis Vlaanderen. Hij begeleidt Belgische topsporters op EK's en WK's en ziet dagelijks sportblessures, zoals bijvoorbeeld enkel, kuit en Achillesproblemen. De vraag om in de zoo te helpen kwam van de dierenarts Jonas Spruit. En die twee kennen elkaar trouwens van bij het basketbal. Jonas had samen met de verzorgers van de mensapen gemerkt dat Fendi na haar enkelbreuk vorig jaar haar voet altijd vreemd plaatste. En hij vroeg hoe ik dit bij mensen zou aanpakken, zegt Alexander. Toen de kinesist zijn visie uitlegde, volgde de uitnodiging om het dan ook zelf te doen bij de gorilla Fendi. En Alexander twijfelde geen seconde. Hij belde zijn patiënten voor de volgende ochtend af en vertrok dus naar de zoo. En hij kon dus die aap, die gorilla, dus echt wel helpen. Het is een heel mooi verhaal, hè? Ja, het is echt wel, die dieren hebben soms ook kinesietherapie nodig en de nodige zorg. Dus ik vind dat fantastisch dat dat wel kon gerealiseerd worden. En wat ook kan gerealiseerd worden is zomerse muziek nu van Paradiso en Bailando.
1: Radio Memory.
2: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.

Cardigans en Love Fool hier nog in deze driver's seat. Terwijl wij ook al richting 5 uur aan het gaan zijn op deze nog wel zeer warme dinsdagavond. Het mag nog wel gezegd worden. En we zijn er ook nog niet vanaf, maar dat gaan we dus straks wel gaan bekijken in het tweede deel. Dit zou in principe misschien kunnen twee koningen zijn, hè? Albert 1 en Albert 2 bijvoorbeeld. Nee, het is Albert Hammond en Albert West. Give a little love. Tot straks.

0: In het onderzoek naar het geweld van zondag op de kustram in Den Haan zijn twee nieuwe verdachten opgepakt. Het gaat om twee jonge mannen van 19. Gisteren werd al een 18-jarige gearresteerd. Ze worden alle drie voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Naar een vierde verdachte wordt nog gezocht. Bij het incident raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. Een groepje jongeren zat eergisteren zonder ticket op de tram en controleurs wilden hen een boete geven. De situatie escaleerde tot een vechtpartij. Er is vanmorgen nog een dodelijk ongeval gebeurd naast de ongevallen aan een overweg in Buggenhout en de kettingbotsing op de E19. In Lokeren is een fietser overleden, ook op een spooroverweg. De fietser werd daar aangereden door een tractor. In Turnhout, in de provincie Antwerpen, is ingebroken in een goudwisselkantoor. De daders konden 4 grote kluizen openslijpen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is meegenomen. De schade aan het kantoor is groot. De politie doet vaststellingen ter plaatse, het onderzoek loopt. Vandaag is de warmste 26 mei ooit gemeten. Het record van 29 graden is verbroken. Dat dateerde van 1985. Warmterecords komen steeds vaker voor. Zo breken we deze eeuw gemiddeld 9 keer vaker warmterecords dan koude records. Het is dus een tropisch warme dag met temperaturen tot 32 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het helder en droog bij minstens 16 graden. Morgen wat meer wolken en tot 26 graden. Donderdag opnieuw volop zon bij maximaal 28 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
1: Stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
5: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
4: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 2:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
5: Ik zie je graag.
6: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

toe wel eens leuk zijn, hè? Ontbijt op bed krijgen van jouw partner. Lekker brood, misschien krokant brood, een beetje toast. En dan misschien een sinaasappelsapje. Ja, je weet maar nooit, hè. UB40 en Chrissy Hynde met Breakfast in Bed. We zijn vertrokken voor het tweede deel van deze driver's seat met straks Audrey Landers en Playa Blanca. Ricky Martin, en die leeft het zotte leven ook nog eens. Living La Vida Loca. Maar eerst hebben we deze Tina Turner ook nog wel eens klaarstaan. Private Dancer. Goedenavond.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wil een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 8 10.30 uur 30, en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland. Ivan Pletting.

Love Song van Extreme, hier nog steeds in deze driver's seat in een veel te warme studio. Maar ja, we nemen het dan natuurlijk met veel plezier bij om jullie de beste muziek te blijven serveren. En straks gaan we dat dus ook doen met het weer. We gaan even kijken wat het dan allemaal gaat worden. Komt eraan na Chris Isaak en deze Debbie Gibson, Foolish Beat.

0: Zo mocht je ook nog even genieten van Chris Isaak en Lie to Me. Ja, leugens, dat komt natuurlijk nooit goed, dus doe het alsjeblieft ook niet. Wat ik wel ga doen is even gaan kijken naar de weerkaarten, want vanavond en vannacht blijft het licht bewolkt tot helder. Tegen het einde van de nacht zal de bewolking wel toenemen in het noorden, minima liggen tussen 12 liever en zelfs 19 graden. In sommige Ardense valleien, daar kan het lekker koud worden, 10 graden. Morgen verloopt het vrij zonnig, hoewel er soms wat meer wolken zullen zijn. Een bui van onweerachtige bui is niet uitgesloten, vooral dan in het zuidoosten van ons land. Het wordt iets warmer met over het algemeen maximaal tussen 23 en 27 graden, maar er kunnen ook wel een paar piekjes rond de 30 graden mogelijk zijn. Donderdag zal de zon opnieuw stralen aan de hemel met enkele hoge wolkenvelden. Maxima liggen nog steeds tussen 23 en 29 graden. Vrijdag is het ook weer zonnig met vaak hoge wolkensluiers. Het blijft droog op eventueel wat licht gedruppel na. De maxima liggen tussen 20 graden en 29 graden. Zaterdag afwisselende wolk met kans op enkele onweersbuien in de namiddag of de avond. Met maxima tussen 25 en 27 graden. En zondag gaat de kans op neerslag nog meer toenemen. En de temperaturen gaan ook een beetje aangenamer worden. Maxima rond 23 of 24 graden. Dat hoor ik met veel plezier aankomen, kan je dat geloven. En nu heb ik Musical Youth met Pass the Tucci. Radio Memory.
1: This generation rules the nation with fresh.

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap. Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvkh.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Ivan Plettings.
3: Dit is Radio Memory.
2: Goeie avond.

Level 42 en Running in the Family. Ja, wij zijn ook een heel grote Radio Memory familie. En dat zal je ook wel gemerkt hebben in Herne bijvoorbeeld een paar dagen geleden. En je merkt het ook wel op onze social media, denk ik. En wat wij gaan doen is afsluiten. Ik in ieder geval deze driver's seat voor deze dinsdag 26 mei. Was je onder de indruk of niet? Ik heb in ieder geval nog wel zo'n plaat klaarstaan. Shania Twain, That Don't Impress Me Much.

0: Het zware treinongeval aan een overweg in Buggenhout vanmorgen blijft nazinderen. Bij de botsing tussen een trein en een minibus van een lokale school uit het buitengewoon onderwijs kwamen twee leerlingen, een jonge begeleidster en de buschauffeur om. De vijf andere kinderen aan boord zijn zwaar gewond. De bus werd weggecatapulteerd en belandde op de oprit van een huis. Op het moment van de inslag reed de trein 90 km per uur. De machinist vertraagde al omdat er een station naderde en trok nog aan de noodrem, maar kon de klap niet vermijden. Het parket van Oost-Vlaanderen, dat de oorzaak van de aanrijding onderzoekt, meldt dat de treinbestuurder niet onder invloed was en dat de overleden buschauffeur een blanco strafblad had. Een autopsie op zijn lichaam moet meer duidelijkheid brengen. Uit binnen- en buitenland komen intussen steunbetuigingen bij het drama. Onder andere van De Vorst, de premier en Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Vlaams minister-president Diependaele en onderwijsminister Demir hebben de getroffen school vanmiddag al bezocht. Zowel de school, de gemeente Buggenhout als de provincie Oost-Vlaanderen openen vanaf morgen een rouwregister. In Duitsland is een voortvluchtige pyromane opgepakt die in ons land veroordeeld is voor 6 feiten van opzettelijke brandstichting. De vrouw van 29 stak 2 jaar geleden onder andere een psychiatrisch ziekenhuis in Mortsel en een woning in Antwerpen in brand. Bij haar veroordeling in februari was de vrouw al gevlucht. Ons land vraagt haar overlevering. De Deen Jonas Vingegaard blijft de heer en meester in de Giro. In rit 16, met aankomst in het Hooggebergte in Zwitserland, pakte hij met overmacht zijn 4e etappezege. De Oostenrijker Gall en de Australiër Hindley finishten een dikke minuut later als 2e en 3e. Vingegaard vergroot uiteraard ook zijn voorsprong nog in het klassement. Een warme avond en nacht in het verschiet. De temperaturen dalen dan naar 15 graden in de Ardennen en 18 in de rest van het land. Morgen opnieuw 28 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs, hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
1: Beste muziek
4: hoor je hier.
6: Radio Memory.
7: Dinsdagavond. Van 18 uur tot 20 uur de muziekdoos. Met Irijn Verhulst en Rudy de Grote.

0: We zijn weer dinsdagavond. Dat betekent terug. We openen terug de muziekdoos. En het is warm natuurlijk. Ja.
1: Maar we maken het er fris van.
0: Zet u in de schaduw, uw radio bij u.
1: En natuurlijk veel drinken.
0: En uw airco of uw ventilator op.
1: Dat
0: en
1: kun je ook doen,
0: luisteren naar de muziekdoos natuurlijk.
1: En we waren van start gegaan met Prince en de New Power Generation en Cream.
0: En natuurlijk blijven wij vanavond 3 uurtjes, hè?
1: Ja.
0: Wij doen er nog eens beats en techno bovenop van 8 tot 9 uur.
1: En wil je graag een nummertje aanvragen? Dat kan op ons nummer 02-66-99-66-0.
0: En wij, de volgende nummer is de Jets en de Guitar King.

Henk en de Knijf en de Jets en de Guitar King. Wat een prachtplaats. En we hebben nog een prachtplaat, want iemand daar straks herinnerde mij daaraan. Draai eens de Jacksons. Voilà, dat gaan we ook doen. De Jacksons en Blaming on the Boogie.

plaat van de Jacksons en Blaming on the Boogie. En we hebben nog zo een prachtig nummertje. Ja, eentje van de Police. Every Breath You Take.

The Police en Every Breath You Take. Het volgende nummertje dat is aangevraagd door Anneken voor de nabestaanden van de treinramp deze ochtend. En zij vroeg deze aan van Stan van Samang en een ster.

0: En wat een stem heeft toch deze Stan van Samang, hè? Hij kan het nogal uithalen. En een ster. Voilà, en wij hebben iemand aan de lijn. Hallo!
1: Hallo, goedenavond.
0: Goedenavond, Geert.
2: Goedenavond, Geert.
1: Dag, Rudy.
0: Alles
1: dag,
0: goed?
1: Iedereen.
0: Beetje warm, zeker?
1: Ja, kijk, ik heb vandaag eigenlijk niet buiten gekomen.
0: Ja. Ik denk dat wij hier straks de 33 graden gaan aantikken.
1: Ja, want ik was nog een beetje moe van gisteren.
0: Maar in geluk hebben wij, Geert. Tussen 8 en 9 is het beats en techno. En dan blazen wij die warmte hier allemaal buiten. Hè.
1: Ah ja, maar ik heb een hele goede plaat. Hè.
0: Ah, oké, ja. Ik heb ze al voor beluisterd, ja. Dat klopt.
1: Van mij?
0: Ah ja, voor straks wil
2: nee,
0: je zeggen.
2: Dat is voor straks, hè, Rudy.
0: Ja. Maar dit is ook een goed nummer. Ja, oké, voor straks. Oké, ja. Ik ben er klaar voor. Ik ben nieuwsgierig.
1: Ja.
0: Ja.
2: Oké, Geert. Zeg maar...
1: Ik moet eerst nog een keer iets zeggen. Ja. Van Stan van Samang vind ik dat nummer beter dan Christophe.
0: Ah wel, ik moet mij daarbij aansluiten, omdat hij zo een keer meer die energie die in die plaat steekt, ja.
1: Ja. Inderdaad. Ja.
0: Christophe is een fantastische zanger.
2: Nee.
0: Ja, het is een fantastische zanger, maar
1: hij steekt er zijn kracht achter.
0: Ja, hij steekt er zijn kracht achter en dat straalt al uit. Ja, dat is waar. Maar dat is meestal de herwerkte nummers, daar wordt dus over nagedacht. En ja, een nummer die gebracht is, kun je meestal misschien wel ergens een beetje beter brengen, ergens, ja.
1: Foutjes. Ja, dat is waar.
0: Allee, het zijn geen fouten, maar je weet wel, zo... Ja. Je kan er
1: Christophe,
0: altijd een extraatje voor brengen, hè.
1: Christophe brengt dat meer uit zijn hart.
0: Ja.
1: Stel wat de man zingt met kracht.
0: Ja, die zingt met kracht. Dat is een feit, ja.
1: Voilà.
0: Oké.

0: En Yves en Marianne en Kelly.
1: Ja.
0: Ook aan, aan Daniel.
1: Ja.
0: En aan alle mensen die aan het luisteren zijn. En alle medewerkers van Radio Memory.
1: Ja, ja. Oké.
0: Okay. Want dat zijn er wel echt heel veel, hè.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, ja.
1: We groeien, hè. We groeien.
0: Ja, inderdaad.
2: En we mogen ons Wendietje ook niet vergeten, hè.
0: Ah, en Wendy ook. Ah. Die komt zaterdag, hè.
2: Ja, ja, dat ja. Klopt. En Geert, welk plaatje had jij?
0: Cindy ook.
2: Ja, Cindy ook. Ook dus ook, samen ja. Met Cindy, hè.
0: Ja. Ah, welk plaatje wilde ik graag?
2: Ja.
0: Eentje van de jaren 70, Barry en Aileen en If You Go.
1: Maar dat gaan we draaien, hè, Geert.
0: Maar jullie moeten nog blijven, hè.
1: Ja, ja, ja, ja, wij blijven nog
2: ik dacht
1: beetje,
2: dat wij mochten al naar huis gaan.
0: Nee.
1: Maar wij blijven, want ja, hè, misschien komt er straks nog een verkoeling of zo, wie weet, hè.
0: Ja, dat kan.
1: Ah, ja, blijven hopen natuurlijk, Geert. En
0: dat,
1: blijven proberen.
0: Dat een meisje brengt voor jullie.
1: Ah, ja, voilà. Je geeft het al aan, dus. Voilà, we kunnen wat proberen, hè, Geert.
0: Ja, dat is waar.
1: Oké, Geert, bedankt voor het bel.
0: Graag gedaan.
1: En
0: tot straks, hè.
1: Ja, tot straks, hè. Oké.
2: Oké.
0: Oké. Dag.
1: Voilà, en wij gaan het nummertje draaien van Barry en Aileen en If You Go.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten, Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedenavond.
6: Dinsdagavond. Van 18 uur tot 20 uur de muziekdoos. Met Irijn Verhulst en Rudy de Grote.
7: Voilà, wij zijn er terug. En, voilà, en wij hebben natuurlijk al mensen aan de lijn. Het is hier overbevolkt. Hallo.
8: Hallo, goedenavond Rudy.
7: Goedenavond Rozeke.
8: En Irijntje.
9: Goedenavond Rozeke.
7: Het is hier een samenloop van veel mensen in één keer. We kunnen het hier haast niet volgen.
8: Oei. Allemaal beter, hè?
7: Ja, natuurlijk. Hè. Dat is het, hè?
8: Ja, beter, hè?
7: Beter te veel dan te weinig, hè?
8: Ja, een keer te veel, dan een keer te weinig. Ja.
7: Ah, ja. Oh, ja, gisteren was het minder natuurlijk, maar kijk, ja.
8: Ja, gisteren was het minder, ja, ik heb het gehoord.
7: Ja, oh, ja. Dat kan zijn voor de eerste. Ja. Het is ook begin van de week natuurlijk. En ja, natuurlijk, ja. Misschien wisten de mensen niet.
8: Ook,
7: misschien wisten de mensen niet dat ik speelde.
8: Ah, dat kan ook zijn.
7: en ons hier.
9: En Mieke, ik ben weer al vergeten.
7: Ja, voilà.
8: Wat
9: zeg, hij is mij weer vergeten.
8: Is hij weer vergeten?
9: Ja, hij is mij vergeten.
7: Dat valt een keer voor, hè.
8: Mooi, dat valt voor hem. En dan doen we dat nog zo goed.
7: Ze hoort er altijd bij, dus ja.
9: En, Rozeke?
8: Oh, ik kan eraan beginnen dan.
9: Ja oké, zeg maar.
8: Ja, voor mijn vriendin Ildeke, voor Yves, voor Kelly, voor Marianne, voor Tony, voor Nancy, voor Jeremy, voor Johan de Radioman, voor Daniel, voor Rudolf Stevens en zijn liefvrouwtje Anjakke, voor Franske en Vrouwke, voor Anneke, voor Heert en Vivianneke en voor Katrien en Erik, voor jullie alle twee.
9: Dank u.
8: En voor Wendy en Cindy en alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen en voor alle medewerkers van de Radio Memories.
7: Oké.
9: Ik denk dat iedereen dat gehoord heeft.
7: Dat gaan ze allemaal gehoord hebben.
8: Dat kan wel, hè. Stuk maar een brief.
7: Maar die luisteren allemaal, hè. Ja, dat is normaal.
8: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. De mijnlijks, die staat van 's morgens 6 uur op tot 's avonds 11 uur.
7: Ah, wel, ja, zo moet dat, hè. Zo moet dat.
8: Ja, we zitten buiten, hè, 's avonds.
7: Ja, natuurlijk.
8: Ja, en de mijnlijks pakken mijn telefoon mee en dan horen wij dat, hè.
7: En natuurlijk ook niks leuker dan een live-uitzending ook, hè.
8: Ah, wel, ja, dat is het, hè.
7: Dat is altijd, hè. Ja.
8: Ja, dat is waar. Dat is waar. En ik zou graag dat plaatje hebben van vader Abraham.
7: Oké.
8: Ga nooit meer van huis.
7: Oké, die staat klaar.
8: Dank u wel, Rudy. En
7: We gaan die straks draaien, maar we hebben nog iemand aan de lijn.
8: Ja,
7: dus...
8: ja, dat is goed. Ja, maar ik zal het wel horen. Zeg,
9: dus... Oké.
8: Goedenavond.
7: Ja. Goedenavond, hè, Roosje.
9: Ja, salutjes. Dag.
8: Dag.
9: Dag.
7: Hallo, lijn 2.
5: Hallo, het is Vivian.
7: Dag, Vivian.
9: Hey.
7: Ja. Oké, ja, het is hier druk, hè, Vivian.
5: Ja, ik heb
7: tijd,
5: of niet erg.
7: Ja. Oké. Ja, wij kunnen natuurlijk niet alles tegelijkertijd, maar kijk, ja, we doen ons best. Hè.
5: Dat weet ik.
9: En je werd toch gisteren toch, thuis geraakt?
5: Ja, zeker.
7: Ah,
5: bedankt om de foto te gaan. Hè.
7: Oh ja, maar dat is niks. Dat is niks.
9: Heeft daarvoor... uren aan de spiegel hangen, ja, Vivian, ja. Voor zijn haar goed te leggen.
7: Ja, mijn haar en mijn huidscreme en zo opgedaan.
9: Ik heb nogal moeten duwen voor zelf in die spiegel te kijken.
7: Dus ja, dat moet, hè, als je op de foto komt. Hè.
5: Ja, dat is wel.
7: Oké,
9: Vivian, zeg de keer, voor wie had je graag een plaatje?
5: Voor Geert natuurlijk, voor jullie.
7: Dank u.
5: Iedereen van Radio Memory. Dat ik iemand niet vergeet. En ook aan mensen die je niet aan het luisteren zijn.
7: Ja.
9: Oké.
5: Okay. Ik kom niet algemeen door, het is veel te veel om op te noemen.
9: Ja, tuurlijk. En zo zie je zeker dat je niemand vergeet, hè?
5: Ja, dat iedereen die je niet aan het luisteren is. En ook alle medewerkers van jullie.
7: Ja. Zoals dan,
5: dus.
7: Ja, zoals dan maar zeggen, de korte versie.
5: Als ik niemand niet vergeten.
7: Nee, voilà. Ook al.
5: Ik wil zeggen dat tegen Geert dat ik hem graag zie.
9: Ah, Geert, okay. Heb je dat gehoord?
7: Voilà. Ja,
5: die is toch wat luisteren.
7: Ah, ja, dat kan haast niet anders. Hè.
5: ik zit nu in Sint-Niklaas tot morgen. Morgen ga ik terug naar Beveren.
7: Oké. Ja.
9: En Vivian, welk plaatje had jij graag gehoord?
5: Paul Severs, kom terug.
9: We gaan die voor jou opzoeken, Vivian. Ja. Want het was hier zodanig druk geworden. Maar ze komt er zeker aan vast aan.
7: Ja, want eerst komt het plaatje van Rozeken.
9: Rozeken, en dan...
7: En dan komt uw plaat eraan. Oké?
5: Ik kan het zelf niet horen, maar Geert wel. Ik heb geen computer, dus...
7: Ah ja, oké.
5: Maar Geert zal het wel horen. Dus ik weet hoe het er aan het luisteren is nu.
7: Ja. Oké, prima. Vivian, bedankt voor te bellen.
5: Graag gedaan.
7: Ja, tot de volgende.
5: Tot de volgende.
9: Dag Vivian.
7: Voilà, en wij gaan het nummertje draaien van Vader Abraham. En ga nooit meer van huis.

Deze werd aangevraagd door Roseken. Vader Abraham en ga nooit meer van huis. Het volgende nummertje dat werd aangevraagd door ons Vivian. En dat is deze van Paul Severs. En ze komt terug. Het nummertje komt ook uit 1973.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Goedenavond.
4: Dinsdagavond. Van 18 uur tot 20 uur de muziekdoos. Met Irijn Verhulst en Rudy de Grote.
5: Voilà, voilà. Het wordt een gewoonte. Hè. Na de reclame zijn we terug.
6: Hè. Zijn we terug. Hè.
5: En er is natuurlijk iemand op de lijn. Hallo.
7: Goedenavond. Goedenavond. Er is eentje bijgekomen.
6: Ja, dat kan, maar ik zou je straks graag het nog een keer horen zeggen.
5: Dus... Zeg, ik heb hoort, Rudolf, dat je Franse lessen aan het nemen bent.
6: Ja,
7: tegen... Ik ben Franse les aan het nemen, maar dan moet je echt enorm veel geduld hebben. Dus, voor mij iets perfect laten uit te spreken, maar ik maak er dan mijn eigen versie van.
5: Ja. Is het een juffrouw of een leraar dat je hebt? Of een madame, ja.
7: Dus af en toe een keer een juffrouw, dan is het een keer een leraar, dus we wisselen
5: allemaal. Oké.
7: Dus, want als dat ene persoon alleen is, die wordt grijs gewoon.
5: Wel, bij mij heeft dat de kans niet gehad, hè.
7: Voilà, bij jullie is haar al uitgevallen, hè.
5: Het is al uitgevallen, voilà. Dus ik moest dat niet hebben. Weg ermee. Dat is niet aerodynamisch.
7: Voilà, het is erom. Nee, maar we gaan de groetjes overdoen, man, op deze sneaky dag, want ja. We kunnen het wel eens zeggen, maar ja, het is tenslotte zomer, zeg maar.
5: We kunnen
7: wel klagen, maar als het regent, klagen we ook, hè.
5: Ja, natuurlijk.
7: Hè, want ik zal de mensen een beetje bemoedigen, dus als de weervooruitzichten kloppen, zou ik zeggen, geniet ervan, want dan gaan we volgende week terug naar 17 graden.
5: Ja.
7: En met regen.
5: Wij zijn hier volop...
7: Nu is de keuze aan de mensen, wat hebben ze het liefste, hè?
5: Ja, wij zijn volop aan het genieten in de studio tegen temperaturen van 32 graden, dus...
7: Ah ja, maar Hilde moet een keer dingen zo een beetje in airco zetten, hè?
5: Ja. Dat is haar volgende investering.
7: Dat is haar volgende investering, voilà. In airco, hè.
5: Ja.
7: Ik heb wel geweten, hè.
5: Ze zal het wel horen ergens zeker. Hè?
7: Ja,
5: dus.
7: Het is erom, ik doe de groetjes daar aan ons kwebbeltje en aan de Nieuw ook. Dus aan jullie twee in de studio, aan al mijn collega's, want dat zijn er natuurlijk al een heel pak. Ons Cindy, ons Katrien, de Daniel, onze Tony, onze Nancy. Wat moet ik allemaal nog oproepen? Dus onze Wendy is er dan nog bij. Dus ik ga gewoon zeggen aan iedereen, zo kan ik niemand niet vergeten van mijn collega's. En dan doe ik ook de groeten natuurlijk aan Bolleke de Beer, aan mijn broer Frans, hè, want hij is gedoopt tot Bolleke de Beer door de dames.
5: Ja, inderdaad.
7: Dat is hem zo graag knuffeld, hè.
5: Ja. Maar iedereen knuffelt wel eens graag, zeker?
7: Ja, maar hij knuffelt wel eens graag, dus als hij ons hier eentje ziet, dan loopt zijn mondje over van hier eentje, dan zit hij heel binnen staan. Snap je wat ik bedoel?
5: Ja.
7: Hey, hij is verliefd op de glimlach van uw vrouw.
5: Ja, dat heeft hij al gezegd. Ja, ik weet het.
7: Hij is verliefd op de lach van iedereen.
5: Weet je wat ik ga doen? Ik ga, zoals dat ze zeggen bij de kleine, ik ga een plakker op haar mond doen. Dan kan ze niet meer lachen. Hè.
7: Nee, want dan gaat de spontaniteit verdwijnen. Laat hem maar lachen. Voilà. Dus, En dan, ja, ons rozeken heb ik ook gehoord, Vivian, ja. Geert. Ik ga nu niet vergeten, onze kameraad, dus de Kevin gaan we niet vergeten, want ja. Dat is een, dus soms durf ik allemaal iets vergeten. Dus ik zou zeggen, Kevin, van hier de groetjes uit. En dan doe ik daar ook de groeten bij aan mijn vrouwke, Anja. En dan aan twee schatjes, aan Luna en Luca.
5: Ja.
7: Die krijgen een hele dikke knuffel van hieruit. En natuurlijk aan hun papa, mijn amatus, aan onze Jeremy.
5: Ja, ja.
7: En ik heb ook eens een keer zijn eerste nummer gevraagd, want zeg, ik moet hem in de gaten houden, hè, want... Hij komt stevig op mijn hielen zitten, hè, met zijn resultaten.
5: Zijn eerste nummer, zegt hij. Ah, ja.
7: Ja, dat is een enorme man. Dat gaat al naar de 30.000.
5: Ja.
7: Hé, là-bas.
5: Ja.
7: Dus, zijn soufflé soukoukoul in. Dus,
5: soufflé? Ja, maar dat is iets soufflé, anders. Dat ja, is iets anders, zijn soufflé.
7: Soufflé soukoukoul in, of hoe is
5: het? Sifflé sur la colline.
7: Soufflé sur la coupe.
5: Nee, geen soufflé, hè. Siflé. Met de i.
7: Sir soufflé.
5: Nee. We gaan er niet uit geraken, Rudolf.
7: We gaan er niet uit
5: geraken. We hebben een probleem.
7: We gaan het dadelijk laten spelen. En ik wens iedereen nog een fantastische mooie zomeravond toe. Geniet van het mooie weer. En ik zou zeggen, aan de mensen allemaal bellen.
5: Rudolf, ik denk dat de Jeremy, als hij aan het luisteren is, zal hij aan het lachen zijn. Hij zal zeggen, allee, wat is dat daar allemaal?
7: Ah ja, maar hij heeft wel gelachen dat hij ermee onder tafel onderdoor rolt, bij wijze van spreken. Maar ja, weet je wat, ik maak zijn, het is erom dat zijn plaatje zo goed gestreamd wordt. De mensen worden nieuwsgierig. Wat is je kokkelin, zeggen ze dan.
5: Ah, kokkelin. Dus,
7: ze gaan dat allemaal opzoeken van Jeremy. Hè, dus.
5: Dan
7: hebben ze twee keer plezier.
5: Ah ja, ja.
7: Ook al. Dan zeggen de mensen, hoe spreekt je Rudolf dat uit? En meteen wordt het nummer ook nog eens beluisterd, hè, dus snap je?
5: Ja, maar ik hoor u dat toch graag zeggen, hè? Dus...
7: Ja, voilà. Maar wel, ik zou zeggen, laat mijn beste kameraad zijn nummer nog maar eens komen van Jeremy Casale. Si souffle, su coccolino.
5: Oké. Prima.
7: Oké,
5: Rudolf. Bedankt voor
7: fijne
5: te bellen.
7: Avond nog.
5: Fijne avond. En ik hoor je wel.
6: Dag.
5: Voilà. Dag. En we gaan ze draaien, hè, die een soufflé sur kakker, hoe zegt dat?
6: Coccolin.
5: Voilà. Hier is Jeremy Casale en Sifflé sur la colline.

0: zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai.
1: Ja, en dat was Jeremy Casale met Soufflé sous
2: la... Nee, niet soufflé, sifflé.
1: Sifflé sur la colline.
2: Ja,
1: en we hebben de 30.300 al gehaald. Dus Rudolf...
2: 30.300 streamings. En wat is dat hier allemaal met die soufflés? Straks krijg ik nog honger. Dus, en onze Jeremy, die had het plaatje dan aangevraagd van Stevens en Casale natuurlijk, hè, en Alexander...

0: terugkomen naar Parijs.
1: En geweest, ik denk niet dat Alexander alleen is dat in de puree zit. Maar ik denk dat Rudolf is in de puree zit met zijn Frans regelmatig. Hè. Dus was Stevens en Casale. En wij moesten ook nog eentje draaien van ons. Martin, ze heeft lang moeten wachten. Maar hier is ze. Ja, de telefoons gaan altijd een beetje voor. Dit is Rob Denijs en het werd zomer. Maar ik zeg, het is zomer.

0: Het zware treinongeval aan een overweg in Buggenhout vanmorgen blijft nazinderen. Bij de botsing tussen een trein en een minibus van een lokale school uit het buitengewoon onderwijs kwamen twee leerlingen, een jonge begeleidster en de buschauffeur om. De vijf andere kinderen aan boord zijn zwaar gewond. De bus werd weggecatapulteerd en belandde op de oprit van een huis. Op het moment van de inslag reed de trein 90 km per uur. De machinist vertraagde al omdat er een station naderde en trok nog aan de noodrem, maar kon de klap niet vermijden. Het parket van Oost-Vlaanderen, dat de oorzaak van de aanrijding onderzoekt, meldt dat de treinbestuurder niet onder invloed was en dat de overleden buschauffeur een blanco strafblad had. Een autopsie op zijn lichaam moet meer duidelijkheid brengen. Uit binnen- en buitenland komen intussen steunbetuigingen bij het drama. Onder andere van De Vorst, de premier en Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Vlaams minister-president Diependalen en onderwijsminister Demir hebben de getroffen school vanmiddag al bezocht. Zowel de school, de gemeente Buggenhout als de provincie Oost-Vlaanderen openen vanaf morgen een rouwregister. In Duitsland is een voortvluchtige pyromane opgepakt die in ons land veroordeeld is voor 6 feiten van opzettelijke brandstichting. De vrouw van 29 stak 2 jaar geleden onder andere een psychiatrisch ziekenhuis in Mortsel en een woning in Antwerpen in brand. Bij haar veroordeling in februari was de vrouw al gevlucht. Ons land vraagt haar overlevering. De Deen Jonas Vingegaard blijft de heer en meester in de Giro. In rit 16, met aankomst in het Hooggebergte in Zwitserland, pakte hij met overmacht zijn 4e etappezege. De Oostenrijker Gall en de Australier Hindley finishten een dikke minuut later als 2e en 3e. Vingegaard vergroot uiteraard ook zijn voorsprong nog in het klassement. Een warme avond en nacht in het verschiet. De temperaturen dalen dan naar 15 graden in de Ardennen en 18 in de rest van het land. Morgen opnieuw 28 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.

0: op Memory.
1: Dinsdagavond. Van 18 uur tot 20 uur de muziekdoos. Met Irijn Verhulst en Rudy de Grote.
2: Voilà, voilà, wij zijn terug. En wij hebben natuurlijk ook weer al iemand aan de lijn. Hallo.
3: Dag Rudy, dag Reineke.
4: Dag Franske.
3: Ja. Het is hier warm binnen, maar we maken in de slaap, maar allemaal is warm binnen.
2: Ja.
3: Maar ik heb... Waarom geen haken wezen, hè?
4: Ja, maar als het warm is binnen, Franske, legt u dan buiten?
3: Ja, maar de mega kan me geen mega bijten.
4: Dan moet je terug bijten.
3: Ja. Ik heb wel een grote woordstong. Dus ik dag en nacht op mijn tong schoten.
4: Van de vermoeidheid ga je toch in slaap vallen.
3: Ja, maar ik zei, deze nacht heb ik heel de nacht wakker gelegen. En ons hebben we destijds, ik kan niet slapen.
4: Oh,
3: ik ben 6 uur op beneden gegaan.
4: Dat was geen probleem bij mij nu.
3: Nee?
4: Nou, maar ik heb gisteren in Herne gezeten, hè, dus ja.
3: Ah ja, omdat een donderdag en vrijdag meer van dat plakkerig werd, zwoel werd. Dus
4: ja, nu is dat meer zwoel. Ja, plakkerig. Ja.
2: Maar in Herne hadden wij nog een beetje geluk. Hè. We stonden nog achter een huis en zo met die tent, dus ja.
3: Ah ja. Nou, dat ook over de broek aan, Rudy, met z'n wijd.
2: Ja, met de korte broek. Hè. Ja.
3: Dat moet nu wel, dat is goed weer.
2: Ja. En alleen
3: maar. Reineken, aan die vrouw was van.
4: Ik had ook een korte broek aan.
3: Ik had ook een korte broek aan.
4: Een korte broek.
3: Dat is goed.
2: Zonder haar op de benen. Hè? Ah ja.
3: Nou ja, begrijp het wel.
2: Ja. Je hebt ook niet veel nodig om te begrijpen. Hè?
3: Nee. We zijn aan het uitwagen van de groepjes van hun.
2: Ja.
4: Zeg het een keer.
3: Ik doe de groeten aan jullie beiden.
4: Dank je.
3: Anders wil ik, want die heb ik al een tijd niet meer gehoord. Ik heb anders schrijf ze af en toe een berichtje, maar ik hoor een berichtje zeggen. Ik denk dat ze vriendschap uit is, denk ik.
2: Is het dan met...
3: Ik zal eens gaan vragen, want...
2: Is het dan met de liefde?
3: Ik weet niet, ik hoor ze weinig.
4: Maar ze hoort u nu, hè? Ze is aan het luisteren. Ze is aan het luisteren.
2: Ah,
3: dat is goed als ze het gehoord hebben.
4: Ja.
3: Dan allemaal goed, dan mijn broer. Aan Doof, aan Jakke.
2: Ja.
3: Aan Anneke mag ik zeker niet vergeten. Aan Swendieke mag ik wel niet vergeten.
2: Ja.
3: Aan Katrien en haar man.
2: Ja.
3: Aan Jan, de radioman en Roosje. En dan Daniel.
2: Ja.
3: En dan de Danny de Grote.
4: Mm-hmm.
3: Ja. Jeremy mag ik wel niet vergeten.
4: Ja.
3: En Geert en Viv.
2: Ja.
3: Tony en Nancy.
4: Ja.
3: Altijd er zoveel, hè. Ja, geen zeggen, allerlaagstans en al die ideeën van Radio Memory. Dat is al het beste dan.
4: Dan zeg je zeker dat je iedereen mee had hebt.
3: Ja. En ik heb een mooi plaatje aangevraagd van Boyprins. Blijf van de avond op me wachten.
2: Oké.
4: Moet ik dat doen?
3: Dat mag altijd al, maar misschien dat je moet wachten, lang wachten, ik weet niet.
2: Ja, dat zou kunnen, dat ze moet lang wachten. Ja, oké.
3: Ik zal de hele vrouw blijven vanavond op me wachten.
2: Ja, maar Hilde blijft bij haar honden, hè?
3: Ja, ik weet wel.
2: En dan moet je de honden bijnemen, hè?
3: Ja, ons zijn wel lieve honden, hè?
2: Ja,
4: tuurlijk.
3: Ja, zo'n dikke bijen, ons zijn lieve mannen.
2: Ja. Oké, Franske, bedankt voor te bellen.
3: Graag gedaan.
2: En wij gaan nu een nummertje draaien, hè.
3: Oké.
4: Franske, salutjes,
3: hè. Ja, dag, Renke.
2: Dag. Voilà. Oh, ja, kijk. Ik ben een beetje verward. En voilà, nu komt ze eraan. De Bobby Prins. En...

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in Vollezele, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de rol.

0: Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gand, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd, of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kruisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Radio Memory. Goedenavond.
2: Dinsdagavond. Van 18 uur tot 20 uur de Muziekdoos. Met Irijn Verhulst en Rudy de Grote.

is al een beetje een voorproevertje voor straks van 8 tot 10. Ja, beats en techno natuurlijk. Plastic Bertrand en Slave to the Beats. En dit is de scene en blauw. En voor mij mogen het alle kleuren zijn van de wereld. Maar ik heb toch liever zwart. Want zwart, dat is altijd beter voor de portemonnee natuurlijk. Je mag dat niet luid opzeggen, maar het is toch zo. De scene en blauw.

0: Voilà, alles is blauw gekleurd. De single. Voilà, voilà, je hoort het. Wij hebben iemand aan de lijn. Hallo.
1: Dag Rudy, goedenavond.
0: Dag Kevin, we hadden u een beetje verwacht, hè, natuurlijk.
2: Dag hè. Kevin, goedenavond.
1: Ja, inderdaad, inderdaad. Dag, dag iedereen, dag iedereen trouwens. Dag iedereen.
2: Ik zit hier ook.
0: Ja.
1: Ja, ze... Ja, inderdaad.
0: Ja, ze...
1: ik was het niet vergeten dan.
2: Oh, dat is lief.
0: Ja, je weet waar dat ik ben, is Irene, hè, dus ik krijg die hier niet meer weg, man.
1: Dus dan is het eigenlijk een probleem.
0: Ja, ah, wel ja, zo kun je dat noemen, ja.
2: Zeg jongens, ik zit hier ook nog, hè.
1: Nee, maar ik heb wel één chance.
0: Ja?
1: Dat ze een telefoon opneemt.
0: Ah, ja, maar werken moesten doen, hè. Kevin, als ze meekomt, moesten ze werken, hè.
1: Inderdaad, stel nu dat je een vrije en ambetante luisteraar aan een telefoon krijgt. Ha. Een hele moeilijke mens of zo, wat dan, hè?
0: Oei, ja.
2: Ja, Kevin, ik werk in een doe-het-zelfzaak en daar heb ik ook van die ambetante klanten, dus ik ben dat al wel een beetje gewoon, dus ik zal dat wel kunnen oplossen.
1: Dus dat om de deur kunnen dat oplossen natuurlijk.
2: Voilà, het is dat.
0: Je hebt zo soms mensen aan de telefoon die moeilijk Frans spreken ook, hè Kevin?
1: Ja, inderdaad.
0: Je hebt dat misschien al gehoord, hè?
1: Ja. Inderdaad.
0: Je hebt alle soorten, hè?
1: Inderdaad, je hebt alle soorten mensen. Je hebt dunne mensen, je hebt...
2: Maar dat is...
1: Hij heeft ambetante mensen.
2: Ja, maar ik vind dit leuk, de mensen die soufflé kunnen uitspreken. Dat vind ik al leuk.
0: En je bent weer aan bezig, soufflé?
2: Nee, te soufflé.
0: Nee, het is niet soufflé, het is sifflé.
2: Soufflé.
1: Van Jeremy Cavalli.
0: Ja, zeg, Kevin, zijn we hier precies een ziekte verspreid? Is al hier altijd soufflé in plaats van sifflé?
2: Nee, het is soufflé.
1: Ja.
0: Nee, het is sifflé.
1: Ja, dus ja, ik zou zeggen, mijn Frans is ook niet al te proper, dus ik zou het eigenlijk ook niet weten eigenlijk. Dus,
0: Nee, geloof mij, Kevin. Je moet ons hierin niet geloven. Sifflé eerst.
1: Oké, Rudy, ja, het is goed.
0: Een soufflé, dat is iets voor op te eten, hè.
1: Dat is eigenlijk waar.
0: Voilà.
1: Maar laat ons overgaan tot de kern van de dag.
0: Ja, de kern van de dag, ja.
2: Oké, Kevin, zeg het een keer.
1: Dit is nog altijd een verzoekprogramma uiteraard.
0: Ja, natuurlijk.
1: Op de dag zal het zijn.
0: Maar we lachen is graag ook, hè, Kevin.
1: Inderdaad. Dat moet kunnen eigenlijk.
0: Ja.
1: Dat moet kunnen inderdaad. En het is heel lekker warm, kan ik zeggen.
0: Zalig, Kevin. Dus, maar we hebben al één groot voordeel. We hebben al een lekker ijsje gekregen.
1: Ja, het is dat.
0: Dus mijn warmte komen presenteren heeft ook zijn voordeel.
1: Ik moet nu wel zeggen, persoonlijk kan ik daar niet zo goed tegen eigenlijk.
0: Ja, wel.
2: Maar ik denk dat veel mensen
0: van
2: zijn.
0: Van mij hoeft dat ook niet, Kevin. Dat moet geen 30 graden zijn. Ik ben tevreden mee. Minder.
1: Het was vandaag 31 graden.
0: Ja.
1: Hopelijk, morgen zal het minder zijn. Hopelijk.
0: Ik heb gehoord 28, dus ja.
2: Het is nog warm, hè.
0: Het is nog te warm, Maki.
1: Het is een begin.
0: Het is een begin, voilà.
1: En zoals in België is, zal het ook wel gaan omweren binnenkort.
2: Ja, maar liever niet.
1: Liever niet. Rudy, ik weet direct hoe dat ze kunt wegjagen, hè.
0: Ja?
1: Om weer te laten. Ja, inderdaad, om weer te laten komen. Ik had graag een bruiloft aangevraagd.
0: Ja.
1: Van die vegers. En het is al een tijdje terug eigenlijk dat we die nog eens gehoord hebben.
0: Ja.
1: Café de Zwaan.
0: Oké. Prima.
2: Ja, dat is al een tijdje, hè. Dat is
0: al even, ja.
1: Inderdaad.
0: Okay.
2: En Kevin, voor wie allemaal?
1: Dus voor Ewijn en voor Rudy uiteraard.
2: Dank je.
1: Voor Rudolf Steves en Cavalier uiteraard.
0: Ja.
1: Voor uiteraard...
0: Katrien, Amber.
1: Inderdaad. En ook voor Tony van Bever en Nancy uiteraard.
0: Ja.
1: En natuurlijk mogen we zeker niet vergeten heel de Brunelen.
0: Ah, nee, nee, nee.
2: Zullen we niet vergeten, hè?
0: Nee.
1: Inderdaad, die mogen we zeker niet vergeten.
0: En Cindy? Cindy?
1: Ja, Cindy de Koeman.
0: Ja, ook al. En ja, het zijn er nog zoveel, hè?
1: Ja, nou, ik ga het mij kort houden. Dus voor alle medewerkers van Radio Boer,
0: ja.
2: Voilà, ze hebben dat gehoord.
1: Dat is eigenlijk het gemakkelijkste.
0: Voilà, dat is het gemakkelijkste.
1: Dat is het, hè. Misschien ook voor Rozeke, inderdaad. Ik weet niet of dat al gebeld is vandaag.
2: Ja, ja, ze heeft al gebeld.
1: Ja, kijk je wel, zeg. Dat is ook een vaste klant, eigenlijk.
0: Ah, ja, ja.
1: Dus ik had graag... Ah ja, mijn tante, mijn onkel en mijn nicht uiteraard niet te vergeten, want die zijn normaal ook aan het luisteren.
0: Ja.
1: Dus, en ik had het graag Café de Zwanen gehoord.
0: Ja, wel, dat gaan we doen.
1: En inderdaad, dat het is geraden.
0: Ja, oké. Okay. Zware taal.
1: Ja, maar ik meen dat niet, dat is een grapje.
0: Ja, ja, ik weet dat wel.
2: Dat weten we.
1: Ik hou van een goede grap.
0: Ja.
2: Ze, okay. ze staat klaar, dus de Yves Seger staat klaar in Café de Zwaan.
1: Even zeggen dat mensen kunnen uiteraard bellen, iedereen op welk nummer kunnen ze gaan bellen?
2: 02-66-99-66-0.
1: Ja. En dat kan je doen nu nog tot 8 uur bijna, dus en, nu ongeveer nog tot 8 uur kun je bellen naar de radio. Naast uur zijn jullie er ook nog natuurlijk. Hè.
0: En na 8 uur kan je wel bellen, maar niet meer live op antenne. Maar dan is het voor een stevige plaat. Hè. Dus,
2: dan is het beat en techno. Inderdaad.
0: Zoals dat ze bij ons noemen, dan is het geen kattenpies. Hè. Zo noemen ze dat bij ons.
1: Ik heb al geluisterd, ik vind het een goed programma.
0: Oké. Dat is goed. Dan gaan we het straks eens goed doen allemaal.
1: Kun je de boyton niet ertussen steken?
0: Ah, dat boyton niet.
2: Dat gaan we zeker doen.
0: Dat kan.
2: Dat steken we er straks tussen.
1: Oké, dus mensen kunnen uiteraard nog altijd gaan bellen. En natuurlijk kunnen ze ook kijken op eigen risico. Op Radio Memorie.
0: Maar ik had hier een probleemje, Kevin. Als ik dat hier op dubbele camera zet, dan komt Wendy hier altijd in beeld.
1: Dat is een probleem eigenlijk.
0: Een probleem? Ja, die is hier niet en toch komt ze in beeld. Dat is raar, hè?
1: Dat is inderdaad.
0: Dus,
1: mensen kunnen ook onze app gaan downloaden, uiteraard.
0: Ja.
1: En dat doen ze door naar de App Store te gaan.
0: Ja.
1: En zoals ik al zei, kijken op eigen risico, uiteraard.
0: Ja.
1: En mag ik jullie voorstellen, dit is de muziekdoos met Rudy en Irene.
0: Ja.
1: Dus ik zou zeggen, blijf bellen, wij zijn Radio Memory en hier is Yves Seger en Café de Zwaan. En ik ben er graag volgende week terug, ik ben er graag komende zaterdag terug bij. We vragen, wij draaien.
0: Oké, prima. We gaan ze direct draaien, als ze wil starten.
2: Oké, Kevin.
0: Voilà.
1: Hier is Yves Seger en Café de Zwaan.
0: Dag.
2: Dag, Kevin.
1: Hey, ja,

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedenavond.
6: Dinsdagavond. Van 18 uur tot 20 uur de muziekdoos. Met Irijn Verhulst en Rudy de Grote.

0: Ja, de Goodman League en Open Your Heart. En voilà, wij moesten nog eentje
1: nog
0: draaien.
1: Nog een verzoekje en dat was van Johan en Frida uit Herzelen. En het mocht voor alle medewerkers van Radio Memory zijn en ook alle luisteraars. Johan, ik weet, je hebt een nummertje aangevraagd van Highway. Maar helaas, we moeten een ander nummertje van hun kiezen. En we kozen deze van Kidde Kidde Kiss Me en Highway.

0: Het zware treinongeval aan een overweg in Buggenhout vanmorgen blijft nazinderen. Bij de botsing tussen een trein en een minibus van een lokale school uit het buitengewoon onderwijs kwamen twee leerlingen, een jonge begeleidster en de buschauffeur om. De vijf andere kinderen aan boord zijn zwaar gewond. De bus werd weggecatapulteerd en belandde op de oprit van een huis. Op het moment van de inslag reed de trein 90 km per uur. De machinist vertraagde al omdat er een station naderde en trok nog aan de noodrem, maar kon de klap niet vermijden. Het parket van Oost-Vlaanderen, dat de oorzaak van de aanrijding onderzoekt, meldt dat de treinbestuurder niet onder invloed was en dat de overleden buschauffeur een blanco strafblad had. Een autopsie op zijn lichaam moet meer duidelijkheid brengen. Uit binnen- en buitenland komen intussen steunbetuigingen bij het drama. Onder andere van De Vorst, de premier en Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Vlaams minister-president Diependaele en onderwijsminister Demir hebben de getroffen school vanmiddag al bezocht. Zowel de school, de gemeente Buggenhout als de provincie Oost-Vlaanderen openen vanaf morgen een rouwregister. In Duitsland is een voortvluchtige pyromane opgepakt die in ons land veroordeeld is voor 6 feiten van opzettelijke brandstichting. De vrouw van 29 stak 2 jaar geleden onder andere een psychiatrisch ziekenhuis in Mortsel en een woning in Antwerpen in brand. Bij haar veroordeling in februari was de vrouw al gevlucht. Ons land vraagt haar overlevering. De Deen Jonas Vingegaard blijft de heer en meester in de Giro. In rit 16, met aankomst in het Hooggebergte in Zwitserland, pakte hij met overmacht zijn 4e etappezege. De Oostenrijker Gall en de Australier Hindley finishten een dikke minuut later als 2e en 3e. Vingegaard vergroot uiteraard ook zijn voorsprong nog in het klassement. Een warme avond en nacht in het verschiet. De temperaturen dalen dan naar 15 graden in de Ardennen en 18 in de rest van het land. Morgen opnieuw 28 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
1: De beste muziek
4: hoor je hier.
6: Radio Memory.
7: Rudy en Irene laten nu de aarde beven met beats en techno.

0: En wij zijn weer vertrokken voor een uurtje beat en techno. En dit was 20 Fingers featuring Gillette en Short Man. Voilà, en onze Kevin die gaf ons daar straks al een beetje de pap in de mond wat dat wij nog zouden kunnen draaien. Hè?
1: Zeker en vast. Deze van Da Boy Tommy en The Candyman.

0: heeft prachtige muziek gemaakt natuurlijk. Hij kan het natuurlijk niet meer navertellen, deze Da Boy Tony en Candyman.
1: En de volgende is eentje aangevraagd door Geert uit Beveren en vroeg deze van Labouche en Be My Lover.

0: Fioco en Aflito. En Aflito is het eerste nummer van het Belgisch project Fioco, uitgebracht door DJ-producer Jan Vervloed. En in tegenstelling tot latere tijdschids van Fioco was dit een instrumentaal house-nummer dat bijzonder goed scoorde in de Belgische charts. Het stond in de dancechart in het voorjaar van 1997, 10 weken op het nummer 1.
1: En nu hebben we het over vrijdagnacht. Ja, we zijn nog maar dinsdag, maar we hebben het over vrijdagnacht. DJ SM.

0: Friday Night, TGSM. En ook een prachtig nummertje is deze van Digibart. En Wanna Play House.
1: You ready, baby? Hang on.

Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elk

0: Faithless. De singer wordt wereldwijd een hit en bereikte in Faithless Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de 3e positie in de UK Singles Chart. In Ierland werd het de 3e positie en Duitsland 2e. Ja, het is een grote hit in elk geval.
1: En we gaan verder met Umet Uskan en Xanadu.
0: En dat is een Mongoolse techno. Ja, het moet niet altijd gewoon zijn. Natuurlijk, bij Radio Memory mag dat ook een klein beetje anders zijn.

0: Met Oeskan en Xanadu.
1: En natuurlijk, het kan ook een beetje in het Nederlands. Ja, ja, ja, het belletje gaat ze. Je boer en DJ Paul Estak. En we gaan eens het kind van de duivel spelen.

0: Je broer en DJ Paul Elstak. En Kind van de Duivel.
1: Voilà, en nu. Vooral niet lachen, hè. Wings.
0: Don't lodge. Of don't lodge.

0: zondag 26 juli vrij. Want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur organiseren de Pajotse Oldtimer Vrienden hun Pajotse Dream Car Meeting op het domein van het Technisch Instituut Don Bosco te Halle. Naast verschillende standen zijn er ook drinks en foodtrucks voorzien. Je kan er ook genieten van diverse optredens en randanimatie. Alle oldtimers, youngtimers en sportwagens zijn er welkom. Inschrijven kan via dreamcarmeeting.depof.be. Depof wordt geschreven D-E-P-O-V. En bij voorinschrijving krijg je een goodiebag gratis. Dus zeker niet vergeten Pajotse Dream Car Meeting op zondag 31 mei van 9 tot 18 uur in het Don Bosco Instituut Lennikse Steenweg 2 te Halle.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedenavond.
6: Rudy en Irene laten nu de aarde beven met beats en techno.

0: Hypnotic en Mr. Nubeet.
1: En het volgende nummertje is eentje van Chris van Durpel. En hij werd vooral bekend door zijn persiflages op Paul Jambers, Paul Schampers en Herman Leconte. En zelfbedachte typetjes als Camille Spieses, Jimmy B en, zoals in dit geval, Snelle Neddy, Ronnie King en Fermijn Krets. Daarnaast geniet hij vooral van faam als imitator van bekende Vlamingen en natuurlijk ook de Nederlanders.
2: Luxke, wat is het belangrijkste wat je doet voordat je met een rol vertrekt? Belangrijkste is, goeie positie, zet een klein beetje achter de hot, venster open, aardig venster en uw aan plat op stuur.

Hier denk dat een zonder sportieve velgen de baan op kan. En hé, wat is dat hier? Hier is polders, geen dingen, niks te kloot, jongen. We vinden Jeannette een bakjes daar, jongen.

0: We zijn hier. Wat is dat voor flauwekul?
1: Ik ren verderen.
2: Ik een jongen, ik geef gas verderen. Het enige goede deed dat ik ken is een dude deed. Vroeger bakken met frieten en mayonaise.

0: Deze komt natuurlijk ook van Belgische bodem. Chris van den Durpel en Snellen Eddy's Beat. En we blijven nog op Belgische bodem, laten we maar zeggen. Hè.
1: Ja, dat klopt. Met Fatal Error. En Fatal Error.
2: This is Belgium.

0: Ja, het zit er weer al op voor vandaag. We hebben natuurlijk nog eentje klaarstaan. En natuurlijk, na ons krijg je nog van 9 tot 10 onze Wim Vermeer met de 70s Show. Wat mij betreft, voor mij is het tot zaterdag van 12 tot 2.
1: En mij is het zondag van 12 tot 2.
0: Voilà, dat is het zowat. En je weet het, hou van elkaar zoals ik van jullie hou. Bye bye.

0: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
2: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

0: die onnavolgbare gitaarklank van Jeff Beck, daarvan wordt meestal gezegd, vakmanschap is meesterschap.
1: Vergelijkbaar vakmanschap in de sector van de laswerken vindt men hier in volle zelen, in de Repingenstraat nummer 6, bij Nico van Keimeulen. De precisie en de kwaliteit van zijn laswerken zijn veruit het allerbeste van uren in de ronde. En zijn op maat gemaakte sierhekkens met de gewenste details getuigen van zijn kunde. En vergeet ook niet de constructielaswerken, trappen, leuningen en zoveel meer. En ook ja, die kruiwagen van Bompa die al 3 generaties meegaat en waarvan de arm gebroken is. Geen probleem, die staat weer goed vast als Nico hem last. Ga eens kijken op zijn website laswerken-nvkh.be of bel hem op 0478 40 61 30. Nico van Keimeulen, het doet deugd dat er nog zo'n stielmannen zijn.
2: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Radio Memory. Goeie avond.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Jij bent alles wat ik wou. Spijt me, ik was fout. Om te denken, het is voorbij. Ik ben liever vrij. Ik wist

0: uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.